luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien Live and Kicking. Tongetje om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. En vanuit België trekken er weer nieuwe buien in het land binnen. Door blikseminslag is op veel plaatsen al brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast. Allemaal vanwege het weer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier Peter Modjar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Op het WK voetbal hebben Engeland en Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0, Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. En voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K, met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor de wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. En de boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nu toe weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximumboete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer, er trekken dus nog altijd stevige regen- en onweersbuien over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot lokaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek stier centraal in gewoon Friesk. Sneun om 3 uur en snijn om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur geldt nog code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand.

Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat was onder meer bij de TT in Assen. En bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. En ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan. Het gebeurde in de buurt van de belangrijke zeestraat. En volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. En eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. Later volgt nog de ontknoping in de pool van Argentinië. En meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten die hopen dat de nieuwe premier Peter Mojar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer, er trekken dus nog altijd regen- en onweersbuien over het land. De temperatuur daalt naar zo'n 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, Jestien Goud van Oud op zaterdag. Sneun om 16:00.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over, met veel ontladingen. Tot 5 uur, nu dus ongeveer, geldt code oranje voor vooral de noordelijke provincies. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor en verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen was dat het geval. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is de kans op grote hagelstenen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval

op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. En daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voordat het Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Bobby. En nu is de ontknoping bezig in de pool van Argentinië. En in Denemarken en Tsjechië zijn gisteren de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werden bijvoorbeeld 37 graden. Het weer nu in ons land, er trekken dus nog buien over. Het is 20 tot 23 graden. Overdag wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bij de boot op het Sjoekemaar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloon. Radio Spannenburg op 96.4
1: en 106.7 FM.

0: ergeren ze al op een van de horenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om 8 uur. Radio Spannenburg.
1: She's crazy like

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De laatste zware onweersbuien trekken het land uit via het noorden. Code oranje is inmiddels bijna overal voorbij. Er waren zware windstoten, veel regen in korte tijd en hagelstenen, soms wel 5 centimeter groot. En de lucht leek vaak een stroboscoop door de aanhoudende bliksemschichten. En door blikseminslag is op meerdere plaatsen brand uitgebroken en ook zijn er problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook 2 bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen naar ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers die gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Voor het Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen. Dat is de verdediger en broer van oranje spits Brian Brobby. En de ontknoping in de pool van Argentinië is bijna afgelopen. En in het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar

Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Het weer dan nog, zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Morgen nog maar 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van die weekend met leuke onderwerpen juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van stormschade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte er bij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om het leven. En door zware windstoten waaide in Veldhoven de wieken van een monumentale molen. Rondom Gouda is het treinverkeer verstoord door de inslag. Tussen Gouda en Boskoop rijden tot vanavond laat geen treinen. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Het moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, LHBTI-rechten zal erkennen. Het weer zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Morgen nog iets koeler. 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek voorbij een noffelijk bakje koffie. De eerste tien muziek bij de koffie. Snijn om alvoeren.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte daarbij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om. En door zware windstoten waaide een veld over de wieken van een monumentale molen. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de staat van Hormuz. De VS zegt de aanvallingen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op de Amerikaanse basis in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS zelf worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier Peter Magyar LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Morgen flinke periode met zon, ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is het programma met allerhande Noiske muziek. Nou de eerste horen. Gerstalt toch romp.
3: De dag was nog vroeg. Een klok die weer sloeg.

De wereld lijkt klein, toch is er nog meer, toch is er veel meer. Ik weet het niet meer, ik weet het niet meer. Geen lente, geen blad, een brandende stad. De liefde is weg, de aarde is weg. De 20ste eeuw, ik hoor nog een schreeuw, dan is het gedaan. We zijn hier vandaan, toch is er nog meer, toch is er veel.

0: Dit weer de eerste oren met Snoiske muziek op Radio Spannenburg. Zadalis komt het landelijke ijs en daarna nog een tweede oren met non-stop Snoiske muziek.
1: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Ook in een appartementencomplex in Nunspeet heeft kort brand gewoed. Bewoners moesten uit voorzorg hun woning uit. En in Groningen werd een stal getroffen door de bliksem. Bij de brand die daarna ontstond kwamen twee kalveren om. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel. In België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit weer de snijske muziek van Jord. Beide oren binnen waarom te beluisteren op de website van radiospanberg.nl en frisiana.frl. Graag want naar.
1: Dit is Radio Spannenburg, het het van de Frieske Marne. Mij nooit Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Sieroeren.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit op blikseminslag. In Landsmeer raakte er bij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van de monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, meer LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer er nog, het blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Ook morgen flinke periode met zon, ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Gewoon Friesk, non-stop.

Ik lag nog in de wieg, toen had ik ze al. De dokter die zei, nou dit weet ik niet. Maar dit heb ik er nooit eerder met maakt mezelf. Want er lijkt wat in de wieg, dat is sprekend op een rode kool. Maar ja, het ergste is, hij stinkt ook nog als een kring. Hij zei, ja sorry, maar ik kan hier maar één ding aan doen. En misschien denk je wat ik het lieg. Ik kreeg een aanzuigkap boven.

Oh, had ik mijn waterpokken. Ik moest voor de keuring bij de landmacht. De generaal die klunderde, hij zei, dit is een pracht. Want ja, zandhazen minder tegenwoordig ook niet meer. Hij zei, we hebben maar op een echte zandhazen. Ik durf niet eerst naar de grens toe. Nou, hij zei, door die jongen, dan leggen we daar midden op een Veluwe neer. En dan alle vijanden rondom. Nou, die weten maar zeker, die zal in Nederland nooit hier binnenvallen. En hij zei, jongen, straks kan Nederland rustig slapen. Want nou, die tanks maar thuis blijven. Wij hebben een ander geheim wapen. Dat ben ik.

Oh, had ik maar water pakken. Ik trof een meid, een spetter van een ding. Ik dacht dat het verhaal wat een zwoele happening. Maar ja, ik trof er ergens. Ze zei, wat doe ze maar voor de tost? Ik zei, je zou lopen of niet, maar ik ben kranievokker. En die kranies van mij, die dingen die fokken er zo vreemd in om. Ik heb bijvoorbeeld 10 kranies en er zijn 3 bij, die hebben een lange poot. De ene die heeft een oog, die heeft er boven op je rug zitten. En er is ook nog een bij, die heeft geslachtsdeel. En die staat boven op zijn hasses. Maar die staat finaal voor lul vanzelf, zo'n kanarie, no? Maar ze zei, er geloof ik helemaal niks van. Ik zei, kan me met haar huis als ze zelf zien. Dus hij gaat met mijn huis. Ik zei, dan moet ik wel even heel stil wat hok binnen sluipen. Maar die kanaries liggen te slapen. Dus ik neem mijn schoenen uit. Maar die meid is kreeg zo dood. En sprint in één keer, dan was het eruit. Want ik

Oh, had ik maar water pakken. Maar ik ken er nou met leven, is dat ik eerst moeilijk kon. Ik heb een contract met een keesfabriek uit Borgon. En eindelijk heb ik mijzelf overwon. Van mijn zwitsokken trek ik bouillon. Ja,

Ik eet er lekker van! Dankjewel.

0: Joden nog verbond.
1: Sluit ik Joden nog een verbond.
0: Ken er eens maar twa bedenken.
1: Eens maar twa bedenken.
0: Mijn herder en mijn wetterhoon.
1: En mijn wetterhoon.
0: Bijke kwispelt dat ik thuis kom. Wie mijn herder haak bescherming vond.
1: Haak bescherming vond.
0: Ken ik nou nog vertrouwen?
1: Mijn herder en mijn wetterhoon.

Bergen, Lids, Boerke, Boksen, Stikkers, Vufkin, Kei. Ik hik in naar een gewaasje, ik geen geld, maar ik bier wel vrij. Mijn min Lids, Blauw, Trekkerke, Bewerke, ik Milan. Ik dier de bom in dingen en ik broekte mijn verstaan. Jongens, jel, wijd zien, dan tufte ik. Nee, hoe is mij de eind in de bek? En de fatsang

protesteren, want morgen is te laat. Ik met mijn 300 besten, ga geen broek meer om de kont. Maar vier grote silo's, en die zitten vol meisterons. 3 grote vergezons, die bij mij achterhoes. Maar Else die een onval van de fatsoen dekstag. Nachts ging haast net sliepen, haar alte met zijn dream. Er is geen plezier meesken achter Else been. En achter Bormans haren, er leidt een man met het geweer. Dat is de tas ik hadde van de wet milieubeheer. Ik raad, wat is het huske, ik ben zo blind als een mol. Maar hij zei, ik mag het schieten, want die mes

os mai grif. Hast al waas mij me giest onder voet van de klif. Op dat paad smel en glistren mij de zee zat dichtbij.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overoeren.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, zonder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 opeenvolgende WK-wedstrijden. Ook Colombia en Portugal hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en

input gevraagd, zodat ze hun bezwaren kunnen laten horen. Nu blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren door AI liet schrijven om het beleid te beïnvloeden. Van de Nederlandse publieksreacties is meer dan 70% door AI geschreven. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het twee ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 op in volgende WK-wedstrijden. Ook Colombia, Portugal en Congo hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer blijft droog en de zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen is er veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. Aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

langer huis. En helle in een lekker stoor, wat bier voor onderwijs. Een klant die tien regens die herkende mijn accent. Hij zei, joh, kom uit Friesland, oh, wat aardig je kent. Samen maken wij een praatje, hij handelde in shit. En ik zeg ik dat er in een hele grote auto reed. Zo kist in voorwoord zussen, het is ook heel gewoon. Hoe al desto komst, treft zo een Friese boerzoon.

Ik nam er een paar pilsjes en ik rekken een peteer. Mooi een jongen hier uit Friesland en we namen er een meer. Terugringen door de stage, weer daar ik kwam. Hij zei ik ben een ranger en had een Afrikaanse faam. Ik hier het wet again, het is een vast patroon. Oeral daar toe komst, heb je een Friese boerenzoon. Hier van het werk, hier van de willen. In de financiële sector, ICT of logistiek. Bij het bouwen van een brug of het lezen van een dik. Bij de handel in machines in de olieindustrie. Bij het baggeren en slepen en de groene energie. In de Sahara op de Noordpool, in de haven van Shanghai. De steppen van Kazachstan, het vliegveld van Dubai. Ze doen door al goed, er is geen hard noord. Hoe al des toe komst, heb je een Friese boerenzoon. Eén voor het werk, één voor de willen.

Friske gei, de boer zei ja, ik ha het je tegen het zin. Omdat ik hier weer boeren ondernemer wijze ken. Hij helle uit de koelkast, een kratje vol met bier. Hij zei, we zullen proosten, het weer een best hier. Wat de toekomst brengen zal, ik ga er weer nog doen. Hoor al de toekomst treft o een Friske boerzoon. Hier voor het werk, hier voor de willen. Hier van het werk, hier van de willen en de wet je roer. Hier van het werk, hier van de willen en de wet je roer.

en Egris Hall op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Friese, Duitse en Hollandse lieden juist in de Frisiana-mix. Waasje, om 10 uur

Het wieën lette simmerjoen, de lof begon te kleurjen. Toen ik een oude hippie zeg, hij kwam de dikdelkeurjen.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. Politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden één gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen.

Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het twee ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de staat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en zonnewolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen veel zon, dan iets koeler, aan de kust 21... en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijnsgevoel, Jestien Snijnske Muziek. Snijnt de woon om 8 uur en snijnt de midden om 4 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en een bezwaar laten horen. Uit onderzoek van NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. De politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte

Daar schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen is er ook veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. 21 graden aan de kust en 28 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goeie mee. Welkom bij Radio Spanburg Spot op 28 juni 2026. En dat weet ik een hele mooie plaatje van Helemaal Hollands en Als de Zon Schijnt. En toen heb ik eruit helemaal plaats van The Beach Boys en Sloop John Bay. Jouw harkje naar Radio Spanburg Spot. Elke stond mee tussen Kwaan en vier van mooie Johannes de Vries. En hij heeft een verzoekje gekregen gerust naar Johannes. Bel je een appen op de telefoonnummer 0748-0354. We proberen wat leuk muziek te draaien.

Een hele goede mee, welkom bij Radio Spamburg Spot op 28 juni 2026. En dat weekend hele mooie van Total Tots en Somebody Else Lover. En toen heb ik het rood helemaal plaats van Samuel Welten en De Leeuw Komt Eraan.

toen heb ik het rood helemaal een plaatje van Supertramp en de Lokaal Song. Hij heeft verzoekjes, ik heb gerust naar Johannes bellen en appen op de tolfnummer 0 6 4 8 6 1 0 3 4

Dat kan ik even op de Facebookpagina van Radio Spamberg zijn. Dat is RTV Spamberg. Steen ik al mooie filmpjes op. Via Instagram, TikTok kun je me ook gewoon de informatie zien. Hè? En via YouTube ik. En via de RTV-kanaal kun je me via de Sito. Nou, 1 juli kun je me dat zien. En bij de andere kanaal kun je me kijken zien. Hè? En via de FM kan je me luisteren via de Sojion Fjouwer, 100 Sojion in regio. Hier de Veen Amstrijken en ik via DAB Plus Rij via kanaal 8C. Glashelder op je autoradio. We gaan zo meteen naar de volgende plaat. We gaan even naar Volendam, naar BZN. Die heeft een heel soort nummers maken, maar deze vind ik een hele mooie nummer van BZN. En die zongt even Sweet Silver Annie. Lust me gezellig mooi, dit is Spamberg Spot met Johannes de Vries.

Rotterdam op plaats van Simply Red and Stars. En toen heb ik Rotterdam op plaats van Doe Maar en Eén Nacht Alleen. En toen heb ik Rotterdam op plaats van Basie Ten en Sweet Silver Annie.

Het is radiocollega Arne van den Berg even bellen. Die zei, Johannes, ik heb een helemaal plaatje draaien van de turboschijver Gabrielle Massa. En dat is self-leaded. Voor iedereen die lust, voor de borough links, rechts, voor de hele gemeente De Friese Marne en de Buitenom. Gabrielle Massa is 12 weken lang hier op Radio Spamberg in de verschillende programma's. Nou, hier komt Gabrielle Massa.

Ja, dat we kunnen helemaal opleiden van KAC en de Sunshine Band en Give It Up. En toen hebben we gedraaid helemaal opleiden van Robbie Williams en A Feel.

En toen heb ik eruit een mooi plaat van Gabrielle Massa en Servlet. Servlet. Oh, komt net correct. Maar dan de turboschijf, hè? Ah, die heb je net in de studio staan, maar die staat in een computer, hè? In een hoofdcomputer. Ze dit ervoor, hè, Gabrielle Massa. En heimelijke verzoekjes, kom gerust naar Johannes Belje en appen op de telefoonnummer 0648-4-0-3-4. Ja, het is buiten prachtmooi waar. Zinneskind, beetje wien. Dan kan ik de tastel even op Radio Spanbrug zetten op de Soysian Fjouwer 106.1 in regio Heerenveen en omstreken. En ik via DAB Plus Radio 4 kanaal 8C. Een glashelder op jouw autoradio. En via de tv-maatschappij ben ik via de TVTR. Via RTV kanaal ben ik via de RTV kanaal ik TR. Binnenkort ik op Ziggo. Dat is op 1 juli. En dan heb ik wat nice, wat spot-evenementen of evenementen in de regio. Kan je hem altijd even een e-mail sturen naar je info@radiospanbrug.nl. Dan gaat de redactie zien dat er mooie evenementen in de regio binnen, hè?

Dan zit Johannes weer op de klok. Het is weer bijna 3 uur. Dat betekent dat wij op naar het neus van 3 uur gaan. We gaan even naar de volgende plaat. Paul Simon. En You Can't Call Me All. Dan zit ik tot zometeen naar het neus van 3 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren 2 groepen parachutisten. Het gaat volgens Franse media om 5 instructeurs, 5 leerlingen en een piloot. Hulpdiensten, waaronder meerdere brandweereenheden, zijn massaal uitgerukt. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. De politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort ervoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. Wilco Kelderman is Nederlands kampioen wielrennen geworden. In Nijmegen kwam hij na 15 rondjes van zo'n 11 kilometer solo over de streep. Hij was op 65 kilometer van de meet gedemarreerd. Het leverde hem zijn eerste overwinning in ruim 11 jaar op. In 2015 werd hij ook Nederlands kampioen.

Ja, dat is een hele mooie plaat van UB40 en Red Red Wine. En toen heb ik gedraaid helemaal plaat van Donnie Frans. En Frans-Duits, hè? En Frans-Duits. Ja, joh, harken naar je Radio Spanbrok Spot op 28 juni 2026. En heb je verzoekjes, kan ik rustig naar je 100 bellen en appen op de telefoon nummer 0748-0034. Dit is Radio Spanbrok Spot. Tot om 4 uur, het daar. Mooie, wat leuke muziek.

Het is bijna bij de Tsino Traien. We zullen wat leuke muziek draaien. En na 4 uur heb ik een heel mooi programma. Dat is Snijske Muziek met Romke Kroondijk. Tot ons zoon hoort het. Van zo'n tot 8 hebben wij Radio Spanbroek non-stop muziek. En van 8 tot 10 hebben we afslag maandag met Erik de Boer en Ronald van der Pol. En dan is het nooit 10 uur tot 8 uur morgen Radio Spanbroek non-stop muziek. En dan is van 8 tot 10 afslag, maar afslag maandag met Erik de Boer en Ronald van der Pol. Hè? De heer nu te snitswaai, hè? Nog ga ik even een heel mooi plaatje even opzocht van Anneke Dauma. Hij geen bonken van je, hè? We gaan even Anneke Dauma en het woonskip. Luister maar jezelf mooi, dit is Radio Spanbroek Spot met Hannes de Vries. Een hele goeie meeje.

Ja, dat weekend helemaal plaatje van VOF, de kunst en een kopje koffie. En toen heb ik het eruit helemaal plaatje van Tina Turner en The Best. En toen heb ik het eruit helemaal plaatje van Anneke Douma en het Moonskip.

Dan gaan we even naar oude ronde toonstuur. 24 juni, toen moest de wedstrijd kwartier voor vijven. Dat is de regio selectie vrouwen tussen SC Heerenveen dames. En de uitspraak is 0 Jochentjen. En om 11:08 moest de regio selectie man tussen SC Heerenveen man. En dat week 0 Jochentjen. Dan ging je een groot feest gewoon in het mooie orgie bij VV De Waarde. En juist als afsluiter, hè?

En heb ik wat evenementen in de regio of spot-evenementen. Kan je me altijd even een e-mail sturen naar je info@radiospamberg.nl. Dan geeft de spotredactie zien dat ik mooie spot-evenementen in de regio binnen. Of je kan even een e-mail sturen naar vredigleven@hotmail.com. We gaan naar de volgende plaat. Ik een hele mooie van Travassi. Ah, die het heel soort nummers maken. Deze vind ik een hele mooie van Travassi en Wasmachine.

Ja, dat is een hele mooie plaat van een Urban Cookie Collectief. En dan heb ik het eruit helemaal plat van een travassie en een wasmachine. Hè? Ik heb zo wat waske hier, dus dan kan ik een mooi draaien. Hè? Yo, hartelijk nou je Radio Spamburg Spot. Elke stond mee tussen 12 en 5 mooi Johannes de Vries en Mark Visser. Mark Visser die had een, ja, die moest wat oost doen. Dan met Johannes even alleen gedaan, hè? Komt ik wel goed. Dan geven we even naar 4 juli, dat is komende sneeuw. Om 10 uur hebben wij bij SC Heerenveen een Finstore en bedrukkingsstand geopend. Ja, Finstore en bedrukkingsstand geopend. En dan om 11 uur de officiële opening van het Veendooi en Stadactiviteiten. Dan gaan we even om meer horen. Dan hebben we de handtekeningssessie op het Noordenveld. En dan maak ik 2:12 is het einde van de handtekeningssessie. Die 11:30 dan hebben we de spelerspresentatie en het stadion. En om 3:00 is het einde Veendooi. En ik hoop dat het mooi waar is in het mooie RVN, hè? We gaan zo meteen naar de volgende plaat uit de Doobie Brothers en Listen to the Music. Hier in Radio Spamburg Spot op de Soisjaan of Jouwer, 100 Soisjaan in regio Heerenveen en Amstreken. En ik via DAB Plus Radio 4 kanaal 8C. Tot om 4 voor in het Spamburg Spot met Johannes de Vries.

En toen heb ik uiteraard helemaal plaats van Hannah May en Bluff en Ik Ben Niet Meer Bang. En toen heb ik uiteraard helemaal plaats van de Doobie Brothers en Listen to the Music.

komende vrijdag 3 juli sweepedaai. De intra is €50. En daar is RTV Spanbrug erbij, hè? Vanaf 3 uur tot 4 uur, dan is RTV Radio Spanbrug erbij. Bij de sweepedaai. Dat is morgen hinders, hè? Op de nutsbaan in Jouweren. We gaan even naar Van der Platijk en helemaal in van de Dijstrijdchen Sultans in of Swing. Hier in Radio Spanbrug Spot.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en boetelaan. Het is Fjouwer Oere.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Wie de komende dagen in de omgeving van Amsterdam, Hilversum of ten noorden van Utrecht in buitenwater wil zwemmen, kan dat beter niet doen. Door de hevige regenbuien van gisteren en vannacht is het water vervuild geraakt met rioolwater. Dat kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten, zegt het waterschap Amstel Gooi en Vecht. De waarschuwing om niet in buitenwater te zwemmen geldt tot en met woensdag. Oud-president Biden van de VS heeft in een toespraak zijn opvolger Trump zwaar bekritiseerd. De 83-jarige Biden noemde Trump een narcist, corrupt en een loser. Hij deed de uitspraak op een evenement waar geld werd ingezameld voor de Democratische Partij. Biden zei ook dat Trump de Russische president Poetin verkiest boven Amerikaanse bondgenoten met zijn bewuste verstoring van de NAVO. Het gebeurt zelden dat Biden een toespraak houdt. Vorig jaar werd bij hem prostaatkanker vastgesteld. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen, kort na het opstijgen, neer in de buurt van Nancy, in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Over de oorzaak van de crash bij Nancy is nog niets bekendgemaakt. De MotoGP-race tijdens de TT in Assen is gewonnen door Ai Ogura. De Japanner bleef Spanjaarden Jorge Martin en sprintrace-winnaar Raúl Fernández voor. De leider in het kampioenschap, Marco Bezzecchi, kwam al in de tweede ronde in de grindbak terecht. Eerder op de dag werd de Moto2-race gehouden. Die werd gewonnen door de Colombiaan David Alonso. Het weer? Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goeie mee, welkom bij Radio Spanbrugge Spot. De laatste tour kijk nog tot om 4 uur aan Johannes de Vries. Op 28 juni 2026.

En heb ik verzoekjes, kan ik rustig naar Johannes bellen en appen op de telefoonnummer 0748-0534. Je kan gerust nog even een appje sturen. Deze hoor ik nog even op 0748-0534. Zag het Esther Algra, ik even een berichtje jongt.

Esther Algra, dat is een zangeres hier uit de buurt hoi. Jullie luisteren mooi. Nou, hartstikke bedankt voor die berichtje. Nou, ik heb een hele mooie nummer even opgezocht voor die Esther Algra. Dat was weer een hele mooie plaatsje, dus die hek ik leest in. En deze vind ik een hele mooie van Esther Algra en Gamma hier op Radio Spanbrug.

Ja, dat vind ik een hele mooie plaats van R.E.M. en Men Want The Boom. En toen heb ik het eruit helemaal plaats van Rick Astley. En toen heb ik een bericht gekregen van Esther Algra, die lust mooi. Ja, Esther Algra, dat is een zangeres hier uit Friesland, hoor. Maar die heeft heel soort nummers maken. Die wil even gaan maar reviëren, maar die heb ik krek ik eruit. Hartstikke bedankt voor die berichtje, Esther Algra. En luister maar gewoon mooi naar Radio Spomberg, hè? Voor mensen die dat even net luisteren, hè? Oude ronde toons moest SC Heerenveen naar Orgeta. VV De Waarde. Om kwartier voor vier moest de regio selectie vrouwen zijn SC Heerenveen. SC Heerenveen vrouwen, het weer 0 jochentje. Dan gaan we even naar de mol, dus het moest om jafwachten zijn de SC Heerenveen voetbalje en het weer 0 jochentje. Hij maakt UGN-tips, evenementen, spotnights. Kan je hem altijd even een e-mail sturen naar info@radiospomberg.nl of vredigleven@hotmail.com. Dan gaat de spotredactie zien dat er mooie spot-evenementen in de

Ja, dat we een helemaal plaat van de Venga Boys en To Brazil. Ja, die kom ik 3 en 4 juli. Dan heb ik Beach Rocks Festival bij de Ullesprong in Sint-Niek. En dan kom ik de Venga Boys ik langs, hè. Dus ik zou zeggen, net stennen maar daarheen. 3 en 4 juli 2022. Op naar de Ullesprong in Sint-Niek. Beach Rockers Festival. En toen heb ik eruit een helmplaat van Johannes Riepma en Greidenbraas. En Simmer in Friesland. Na 4 uur heb ik een heel mooi programma, dat is Snijske Muziek, maar ook Romke Kroondijk. Tot ons zoon hoort het daar. Ja, Romke staat er al klaar voor. Oh, Romke, kun je wel even wat rustig worden, ja? En tussen zoon en achten hebben Spanburg non-stop muziek. Ja, ik moest even nooit denken. En tussen 8 en 10 hebben we afslag maandag met Erik de Boer en Ronald van der Pol. Ah, wat hun van muziek draait, dat willen we net zeggen, hè? En de polkenplaat, dat is rond 4:10 in die buurt, hè? En dan gaat het weer op non-stop muziek tot om 8 uur het morgen hier. En dan hebben we de herhaling van afslag maandag met Erik de Boer en Ronald van der Pol.

van de platen, ik een harmonie van Billy Joel. Nou ja, ik zal hem in de piano even klaar zetten. We gaan even achter de piano aan, hè. Nou is, hier komt even Billy Joel en Piano Man. Nou, Johannes zal even achter de piano even zitten. Nou, wel het wel. Jawel. Tot om 4 voor het thuis. Spanberg spot, maar Johannes...

was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij

Ja, dat is een hele mooie plaat van Stef Bossen, papa. Ja, die wie oude toonstje ik in Poolse twist. Bij Hemiel. Maar die heeft deze nummer ik even sjongt. En wat horen nummers. En toen heb ik het draait helemaal plat van Billy Joel en Piano Man. Dan geven we even naar Freet 3 juli, dan is RTV Spanburg ik erbij. We draaien tot 4 uur live op de radio. Dan hebben we de Sweepedoy. De intro is €1,50.

Ja, dan geven we nog even een op herhaling weer. Ik heb een telefoontje gekregen. Maar sweep it uit vrijdag 3 juli. Intrede 7,50 euro. Voor de band die liet binnen. Nou, dan is het gratis. Tot en met 15 hier. En dan is het op de nutsbaan in Jouren, hè? En komt er ook een landing met zo'n parachute, hè, op het nutsbaan. Nou, daar ben ik wel benieuwd naar. En je kan altijd even zien op de internetsite even www.draagbaanjouweren.com. Daar staat al geen informatie op. Je kan gewoon even vreten, ik de radiotest op RTV Spanbergen deel zetten. 6 jongeren van jouw, 106 landen in regio Heerenveen en omstreken. Via DAB Plus rijden via kanaal 8C. Van mij is Henk Jansen de presentator, maar nog één. Maar wie dat is, dat is nog een vraagteken. Dit is Jody Benal. Hier op Radio Spanbergen.

Ja, dat heb ik een helemaal plaatje van de kast. Een teken van leven. En toen heb ik eruit helemaal plaatje van Johnny Banal. Dan gaan we even naar de UGN tips van de voetbal. Dan gaan we even op naar SC Heerenveen. Dat is 4 juli 2026. Van 11 tot 3 uur. Het programma ziet als volgt uit. Om 11 uur officiële opening en de start van de activiteiten op het Noorderveld. En om 11 uur is de start van gratis mini stadion tours. Vertrekt elke 10 minuten vanaf ingang D. En van 1 tot kwartier 12. Handtekeningssessie waar je op de foto kunt met je favoriete spelers en speelsters. En vanaf Jelvertrein hebben we, ja, dan is dit de officiële presentatie van de eerste selectie. En dan is de 3 uur einde oefening. En de Veenstoor is vanaf 10 uur open. Heb je maar niks te doen, dan zoek ze ze op naar het SC Heerenveen Stadion. Dat is ook een hele mooie dooi. En heb je maar niks te doen, dan kom ik altijd even naar je Starmta. Naar de visserijdagen. Dat is Toonstje Fred Steun. In het mooie Starm. Dus via de social media kan je hem even zien naar je Starm. Hè, visserijdagen staan voor. Dus ik zou ze net stenen, maar daarin op naar Starmta. Ik mooi in de buurt. Kom dus naar 4 juli. Heimelijke UGN tips. Spot evenementen in de regio. Evenementen. Kan je hem altijd even een e-mail sturen naar je vredigleven@hotmail.com of info@radiospomber.nl. Dan gaat de spotredactie zijn direct mooie spotevenementen in de regio binnen. We gaan nog even snel even naar één plaatsje draaien en dan een stukje weggebeurd vanuit de studio. Sweet a la la la la long.

Ja, dat weer een helemaal plaats van Sweet Alalalalong. Nou zit je al gewoon een stuk op de klok. Heb ik weer bijna 4 uur. Dat betekent dat ik een mooi stopje moet met je Radio Spomberg Spot. Op 28 juni 2022. Na 4 uur heb ik een romke mooie snuisje muziek. Ik wil iedereen bedanken voor het harken naar je Radio Spomberg Spot op deze nooit mee in Nijwieken. Dan hebben we de wet tussen 12 en 4 mooie Honus de Vries. En ik weet net dat Mark erbij is. Dat Jerry me wil. En komende vrede hebben we de Sweepedooi. Ik ga live op RTV Spomberg. Tussen 3 en 4 uur. Mooi Henk Jansen, maar wie dat is. Die erbij is, dat weet ik even net. Verder nog een vraagteken. Ik zeg zo tot de nieuwe week snoot mee tussen 12 en 4 van mooie Spomberg Spot. Mooie Honus de Vries. Hoi hoi.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Er zijn dit weekend 2 mensen overleden nadat ze in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam op een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanochtend, kort na het opstijgen, neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Hulpdiensten waren massaal uitgerukt. Over de oorzaak is nog niets bekendgemaakt. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de 2e podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als 3e. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is het programma met allerhande noise muziek. Nou de eerste horen. Gerstalt, toch romf.
3: De dag was nog vroeg, een klok die weer sloeg.

lijkt mooi, de wereld lijkt klein. Toch is er nog meer, toch is er veel meer. Ik weet het niet meer, ik weet het niet meer. Een tram raast voorbij, mensen in

De wereld lijkt klein, toch is er nog meer. Toch is er veel meer, ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer. Geen lente, geen blad, een brandende stad. De liefde is weg, de aarde is weg. De 20e eeuw, ik hoor nog een schreeuw. Dan is het gedaan, we zijn hier vandaan. Toch is er nog meer.

0: Dit weer de eerste oren met Snoiske muziek op Radio Spannenburg. Zadalis komt het landelijke ijs en daarna nog een tweede oren met non-stop Snoiske muziek.
1: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, is het 41,7 graden geworden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graad. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Er zijn in het weekend twee mensen overleden nadat zij in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam in een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als derde. Het weer, het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 23, in het binnenland nog 28 graden. Vannacht wisselen opklaringen, wolken en een enkele bui elkaar af. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit weer de snijske muziek van Joort. Beide oren binnen waarom te beluisteren op de website van radiospanburg.nl en frisiana.frl. Graag ontnijden.
1: Dit is Radio Spannenburg, het het van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oren.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Sinds woensdag zijn in Frankrijk al meer dan 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. In 85% van de gevallen ging het om 65-plussers, zegt de Franse gezondheidsdienst FSPF. De zogenoemde oversterfte was vooral te zien in regio's waar de afgelopen dagen code rood was afgegeven vanwege de hitte. De SPF vermoedt dat het daadwerkelijke aantal hoger is, omdat nog niet alle sterfgevallen zijn geregistreerd. Frankrijk kampte dagenlang met recordhitte. Zo was het 10 dagen op rij warmer dan 35 graden in Parijs. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, werd het 41,7 graden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was één van die dagen. Toen waren het er 188.000. Lieke Nooijen is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Marcus lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli finishte als derde. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: am.
1: Het lood van een warme simmer. Het lood van Radio Spannenburg. Alle dagen op Dien Radio.

Ekkeres al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock and roll. Sneum om 1 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Thierry Boekraad met het NOS Journaal. De vliegtuigcrash bij het Franse Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer vlak na het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Er rijden weer treinen van Gouda naar Den Haag en naar Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden, omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, was het 41,7 graden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graad. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Lieke Nooijen is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Markers lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Boer.
2: Welkom, Afslag Maandag, aflevering 247, die van 28 en 29 februari 2026. Leuk dat je luistert.
3: Het was een warme week en het wordt nu een normale week.
2: Moet ook nog even afkoelen. Nee, we gaan geen kerstplaat draaien.
3: We gaan geen kerstplaat.
2: Jammer. Heel jammer.
3: Nieuwsevenementen en goede muziek de komende 2 uur.
2: Dit zijn de Traveling Wilburys, Handle with Care op Radio Spannenburg.

0: Boskerks en Lido Shuffle op Radio Spannenburg. Nogmaals welkom bij Afslag Maandag aflevering 247 en dit zit erin.
1: Nou, je kan met de bussen ontoer.
0: Maar dat kan altijd toch?
1: Ja, maar dit is met het Nationaal Openbaar Vervoer Museum.
0: Oh.
1: Ja, dit is klassiek on the road. Want zij organiseren deze week twee bustochten met allemaal mooie historische bussen. Gaan we het straks over hebben. De vakanties staan voor de deur. Reden voor het Chanticoor de Heerdammers om in Sint-Nicolaas gaan nog even een vakantieconcert te geven als aftrap van de zomervakantie die dan die week erop gaat beginnen. We hebben ook nieuws uit de regio. Op sociale media wordt aandacht gevraagd voor de vermissing van de 26-jarige shorttrekker Sven Roes. Hij woont in Gietzerk en is zaterdagmiddag vanuit Oosterzee vertrokken. Daarna nog in Muiden gezien. En daarna was het stil op de lijn.

0: Het weer voor de komende dagen. Ja, we kunnen eindelijk afkoelen. We zijn af van de warmte. Er komt wel heerlijk Hollands zomerweer voor terug met zo'n 21 tot 23 graden. Dat zijn goede berichten.
1: Dat zijn hele goede berichten, ja. Jazeker. Derde plaat achter is altijd vinyl.
0: Altijd?
1: Nu wel weer. Ja. Alles is gefixt. Vorige week ook al trouwens.
0: Ja, toen hadden we ook vinyl.
1: Ja, zeker.
0: Oh, toen was ik er niet. Toen zat ik nog op oerrol.
1: Ja, maar jij bent altijd weg.
0: Ik ben,
1: nou ja, 90% van de tijd ben jij weg. Ik heb hier het hoesje.
0: Ja, dankjewel. Oh jongens, wat heb ik hier weer zin in om ouderwets vinyl te ruiken.
1: Dan moet ik wel weer naar die appet. Er staat een ventilator voor.
0: Het ruikt wel echt oud weer hoor, mensen. Ja. De hoes van Nico Haak.
1: Oh,
0: en de paniekzaai.
1: Heb jij het hoesje van Nico Haak?
0: Ja, zullen we daar niet even over hebben hoe je dat ook kan interpreteren?
1: Ja.
0: Honky Tonky Pianissie.
1: Ah, ja, dankjewel.
0: Met de sinaasappelkist.
1: Hij wel.
0: Oh, wat zeg ik dit weer? Mag niet lachen om de hoes van Nico Haak.
1: Nee, blijf niet de hoes af. Hier wordt Eggie.

0: Island in the Sun op Radio Spannenburg. Even kijken, we gaan naar de evenementen.
1: En dan beginnen we met de oldtimer bustochten door de regio. Die worden georganiseerd door het Nationaal Openbaar Vervoermuseum. Bekend uit Oosterhouwelen. De eerste tocht die is deze woensdag. Die gaat door het midden van Friesland. Onder meer Oranjewoud, Bontebok, Te Herne en Oldeborne worden aangedaan. En onderweg krijg je allemaal verhalen te horen over de geschiedenis van het gebied. En de tweede tocht die is op zaterdag 4 juli. Die gaat door het Friese merengebied in Gaasterland. Dan rij je met een historische frambus uit 1971 en krijg je onderweg uitleg van gids en verhalenverteller Ide. Tijdens de route is er een stop bij Hotel Jans in Rijs. Dan krijg je wat koffie, thee en Friese oranjekoek. En ook is er een bezoek aan de monumentale stadhuis en het museum van Sloten. Beide tochten beginnen om 1 uur. Vertrek vanaf het Nationaal Openbaar Vervoermuseum aan de Jetsenveldstraweg. En kaarten die zijn verkrijgbaar op de website van de VVV Waterland van Friesland.
0: Sjant, ik hoorde de Het Dammers uit Sint-Nicolaas Radio verzorgen binnenkort het jaarlijkse vlak voor de vakantieconcert. Het optreden vindt plaats op het havencentrum van het watersportvereniging WSV Sint-Niek aan de Westend 23. En dat is natuurlijk in Sint-Nicolaas. Het concert dat is gratis toegankelijk. Ook voor koffie en thee worden kosteloos aangeboden aan bezoekers. En daarnaast zijn tegen betaling drankjes en de hapjes verkrijgbaar. Met het jaarlijkse concert luidt het koor traditioneel de zomerperiode in. Kijk, dat is leuk.
1: Oudeschoot, die staat zaterdag 4 juli tussen 2 en 10 in het teken van de 6e editie van het Back to Basics Festival. Tijdens het festival zijn optredens te zien van Banda Nova, de Midlife Voices, Anna de Jong. Hij is beter bekend als de Troubadour, de Beercaps en afsluiter is Stoeprand. DJ Jelle verzorgt verspreid over de dag ook nog muziek tussen de optredens. Nou, naast live muziek is er ook ruimte voor andere activiteiten. Zo worden opnieuw de Olympische kampioenschappen van Oudeschoot luchtgitaarspeling gehouden.
0: Kijk!
1: Jazeker! Het luchtgitaaronderdeel is in de afgelopen jaren namelijk uitgeroeid tot een vast onderdeel van het festival. En het is ook deze editie dus weer allemaal muziek, gezelligheid en verrassende activiteiten in het dorpskern van de Oudeschoot.
0: Ik ben dol op luchtgitaren.
1: Nou,
0: ja.
1: Wat houd je tegen?
0: Neem mee. Nee, absoluut niet.
1: Ja, maar je hebt niks nodig, behalve lucht.
0: Gitaar?
1: Ik heb geen lucht.
0: Oh. Outdoorpark Friesland in Sint-Nicolaas gaat die organiseert in de nacht van zaterdag 4 op zondag 5 juli. Een nachtvis evenement. De activiteit die begint zaterdag om 8 uur s'avonds. Natuurlijk. En duurt tot zondagochtend 8 uur. Deelnemers die vissen in koppels van 2. En krijgen gedurende de nacht de gelegenheid om op alle 3 de visvijvers van het terrein te mogen vissen. Het evenement is bedoeld voor deelnemers van 16 jaar en ouder. Tijdens de hele nacht is de begeleiding aanwezig en op het terrein zijn een kampvuur en sfeerverlichting voor de deelnemers. Kost €50 om deel te nemen. Aanmelden kan via de sociale media van Outdoor Park Friesland. Per e-mail, dat kan via info@outdoorparkfriesland.nl.
1: Meer evenementen staat op onze website rtvspannenburg.nl. En mocht je dat liever in appvorm willen hebben, dat kan natuurlijk ook.
0: Nou, dat wil ik.
1: Dan kun je downloaden voor Apple en Android.
0: En waar kom ik terecht? Hoe kan ik dat vinden?
1: Moet je Spannenburg opzoeken in de App Store.
0: Oké, meer niet.
1: Nee, ja, en dan op de download-knop drukken.
0: Oh, ja oké. Nou ja, je weet maar nooit.
1: En hij is gratis, hè, nog steeds.
0: Ja, geen inflatiecorrectie overheen gekomen.
1: Zeker niet.
0: Oké, zometeen.
1: Straks het weerbericht en we kunnen afkoelen met z'n allen.
0: Heerlijk, daar ben ik wel even nu aan toe, hoor. Het is hier binnen 27,7. Ja, dat valt me nog mee voor dit pand.
1: Ja, die temperatuur gaat dus omlaag.
0: Mooi. Matte Hoepel is dit. All the young dudes.

0: Zo mooi, hè? Charles Aznavour en She op Radio Spannenburg. Ik zit even naar Ronald te kijken, maar is het weerkoortje überhaupt er binnen? Want die moest de vorige keer heel ergens anders neerstrijken, maar ik heb ze nog niet gezien.
1: Ja, maar ze zijn op de trap nu omhoog.
0: Ja, ik hoor het. Heel in de verte. Oh, heel in de verte, ja. Slaat nergens
1: op. Ik hoorde ze niet.
0: Nee, ik hoorde ze heel zachtjes. Ze staan de deur open. Ja.
1: Oh ja.
0: Ja, wacht even. Iets harder alsjeblieft.
1: Oh.
0: Nou.
1: Ja.
0: Ja, je hebt ze niet weer gehoord. U kunt weer gaan.
2: Radio Spannenburg, weerbericht.
0: Nou, komt u er maar in.
1: Ja, we beginnen de nieuwe weken met wat wegtrekkende bewolking in de vroege ochtend. En daarachter volgt dan eigenlijk in het hele land een droge en vrij zonnige maandag. De wind die draait naar het noordwesten en die is matig van kracht. En doordat die wind uit het noordwesthoek gaat waaien, wordt er koelere lucht aangevoerd. Nou, dat is een warm welkom, hè, denk ik.
0: Ik zou net zeggen, mensen. Dat vind ik helemaal niet erg.
1: Nee. Dat merk wel eens is dus in de kustgebieden, dus op de Waddeneilanden. En dan komt het ook onze kant op. En uiteindelijk wordt het zo'n 20 tot 23 graden daar in die kustgebieden. Landinwaarts liggen de temperaturen nog steeds op zomerse waarde tussen de 25 en 28. Nou, en in onze regio Frieskemarre zitten we dan zo rond een graad op 24. Nou, dat is prima, toch? Dat is al 10 graden minder dan de afgelopen week.
0: Ja, ik vind het helemaal, helemaal mooi. Hè?
1: In de nacht naar dinsdag, dan koelt het af naar zo'n 15 graden. In de regio zijn we ook af van de plaknachten. En dinsdag verloopt het een mix van zonnige periode en enkele wolkenveld. Het blijft droog. Er staat een zwakke tot matige wind. Die komt uit noordelijke richtingen. En de temperatuur die loopt op naar zo'n 22 graden. Daarmee zal er op dinsdag hoogwaarschijnlijk ook een einde komen aan het officiële hittegolf landelijk gezien.
0: Oh.
1: Maar in Limburg, in het Zuidoosten, zitten ze nog steeds in die regionale hittegolf. Want ook daar kan het nog altijd 25 graden worden deze dinsdag. De rest van de week is het lekker normaal Hollands zomerweer. Temperaturen rond of net iets boven de gebruikelijke waarde voor de tijd van het jaar. En dat betekent dat de hittegolf in het Zuidoosten nog steeds aan kan houden. Daar liggen de dagelijkse maxima nog altijd boven de 25 graden. In het midden van het land 23 tot 24 graden. En bij ons in Friesland zo'n 22, 23 graden. Heel af en toe is de kans op een enkele bui, maar eigenlijk is het gewoon droog en vrij zonnig. Nou, lekker.
0: Nou, daar doen we het dan mee. De weerspreek van deze week ben ik ook reuze benieuwd naar.
1: Gaat juni goed voorbij, dan is men in juli nog blij.
0: Oké.
1: Okay. Nou.
0: Zometeen naar... Zometeen, ja.
1: Ja, dus straks hebben we nieuws uit de regio. De gemeente De Frieskemarre die heeft zich aangemeld voor een pilot. Dat heeft allemaal met een sportloket te maken.
0: Oei, spannend.
1: Ja.
0: Eerst een plaat die niet klopt. Hij telt niet tot drie, hij telt tot en met drie. Dan weet je dat eventjes. De zon.

0: De Alan Parsons Project, The Turn of a Friendly Card. Normaal wil je altijd maar deel 1 op de radio, maar dit zijn gewoon tweedelig gecombineerd. Dat is toch hartstikke mooi. Heb je ze beide in een minuutje van 5 versie gehoord. Tijd geworden voor nieuws uit de regio.
1: Op sociale media wordt aandacht gevraagd voor de vermissing van de 26-jarige Team NL shorttrekker Sven Roest. Hij woont in Gietzerk. Volgens berichten van familie en bekenden vertrok hij zaterdagmiddag vanuit Oosterzee. Roest reed in een witte Mitsubishi ASX met Team NL bestikkering. Volgens de oproep op sociale media is hij zaterdagavond voor het laatst gezien bij een Shell tankstation in Muiden. Om 6:05 zou hij voor het laatst contact hebben gehad. Meerdere mensen uit zijn omgeving hebben de oproep gedeeld om uit te kijken naar de sporter. Ook collega shorttrekkers, zonder wie Jens en Melle van het Woud, vragen via social media aandacht voor de vermissing. De politie laat weten bekend te zijn met de melding. Of er officieel sprake is van een vermissingszaak, dat kan de politie op dit moment nog niet bevestigen. Wel geeft de politie aan graag tips en informatie te ontvangen. Dat kan telefonisch via 0900 8844.
0: De gemeente De Vrieskamarie neemt deel aan de landelijke pilot Unieke Sporters per Centraal Loket. En met dit initiatief willen de betrokkenen organisaties het voor mensen met een lichamelijke beperking of chronische aandoening makkelijker maken om een sporthulpmiddel aan te vragen en te gaan financieren. Via dit loket kunnen woningbewoners advies krijgen over een passende sporten en sporthulpmiddelen zoals een sporthulstoel of een handbike. En daarnaast biedt het loket begeleiding tijdens het aanvraagproces en kan het, wanneer de kosten hoger zijn dan het gemeentelijke budget, een deel van de extra kosten vergoeden. Inwoners die een sporthulpmiddel nodig hebben om te sporten, die kunnen hiervoor een melding doen bij de gemeente via de WMO. En ook kunnen zij contact opnemen met de buurtwerker Sport voor ondersteuning. De landelijke proef die moet bijdragen aan de ontwikkeling van een circulair bruikleenmodel voor sporthulpmiddelen. Het doel is dat het systeem in 2028 landelijk beschikbaar is, zodat er meer mensen met een beperking kunnen deelnemen aan sporten en bewegen.
1: Paviljoen Samar in Oldeouwe die opent na ruim 1,5 jaar leegstand weer de deuren. Sinds afgelopen zaterdag kunnen bezoekers er weer terecht. In het weekend, het restaurant stond sinds begin 2025 leeg en raakte in die periode zichtbaar in verval. De nieuwe uitbater, Jouke Minema, die heeft samen met een klein team de afgelopen weken hard gewerkt om het pand weer gebruiksklaar te maken. Tijdens het schoonmaken kwamen al veel nieuwsgierige passanten langs met de vraag wat er ging gebeuren. Het paviljoen Tjeukenmeer is al sinds 1965 een begrip aan het water. Voor veel inwoners, recreanten en fietsers is het een vertrouwde tussenstop. De heropening zal dan ook door veel mensen met plezier worden ontvangen, nadat ze dus ruim 1,5 jaar voor gesloten deuren stonden. Volgens huurder Jelle Wiebe van den Berg heeft het gebouw wel te maken met achterstallig onderhoud en zou een grondige renovatie wenselijk zijn. Toch is het belangrijkste doel nu om het paviljoen weer tot leven te brengen en bezoekers opnieuw te ontvangen aan het Tjeukenmeer. Meer nieuws op onze website rtvspannenburg.nl. We waren afgelopen weekend bij de Gaasterlandse Heuvelen Wandeltocht. Die was warm, maar ging gewoon door. En de sfeer die zat er goed in. Alleen maar blije mensen tegengekomen onderweg.
0: Nou, dat was hartstikke mooi.
1: Ja. En je kon lekker door de bossen bij reiswandelen. Ja. Dus heb je ook nog wat schaduw. Dus dat kon prima.
0: Heerlijk.
1: Bekijk de beelden bij ons online.
0: En in de app.
1: En in de app, ja. Zometeen nog even de Lazy Sunday Afternoon in Balk is die iedere zondag. Wie daar komt, dat hoor je straks.
0: Heerlijk, dit zijn de Batsman Turner Overdrive en Taking Care of Business bij Radio Spannenburg.

0: Lekker plaatje van de Bashman Turner Overdrive. Taking care of business. En dat allemaal bij de streekomroep van de Friese Marren. En we hebben nog wat ingekomen bericht.
1: Dat is dus de Lazy Sunder, heeft de noem waar ik zo net al op hinten. Dat is bij badmeester Kijmp in Balk. Zondag 5 juli, Lazy Sunder heeft de noem, de akoestische band Two and Two Kings komen langs. Ze bestaan dus uit de 4 personen. Tom, Stefan, David en Erik, of David en Erik, de 4 muzikanten spelen al meer dan 20 jaar. En ze brengen een gevarieerd repertoire Nederlands en Engels. En dan zowel rustige ballads, stop meer swingende muziek. Je gaat het meemaken tussen 3:30 en 7:00.
0: Oké. En zometeen in afslag maandag na 9:00.
1: Doen we een stapje buiten de gemeentegrenzen van de Friese Barren. Want de Veendijk komt er weer aan. Dat is bij SC Heerenveen. Wat je daar kan doen komend weekend hoor je straks. En in Stavoren is het weer tijd voor de Poisson Journées. Eh? Oftewel de visserijdagen.
0: Ah, oké. Okay. Ach, en als we het toch over zomer hebben, willen we allemaal terug naar de kust.
1: Ja.
0: Uiteindelijk. Lekker naar het strand.
1: Maar dan liever zonder Maggie McNeil.
0: Kunnen we voor je regelen. Na het nieuws van 9:00 hoor je meer.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het westen van de Verenigde Staten zijn 3 brandweermensen omgekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. 2 anderen liepen brandwonden op. Ze probeerden een grote natuurbrand in de staat Colorado te blussen. Brandweermensen raakten ingesloten door het vuur dat snel om zich heen greep. Dat kwam door warm en droog weer, waarbij bovendien een harde wind stond. Na Duitsland is ook het hitterecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. Er rijden weer treinen tussen Gouda en Den Haag en Gouda en Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden, omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. De vliegtuigcrash bij Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer bij het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Pol.
2: Ja! Welkom bij Afslag Maandag, aflevering 247. Het is 28 en 29 juni 2026. Leuk dat je luistert.
3: We gaan er nog een uur tegenaan. De ventilatoren hier in de studio die staan nog te blazen. Maar wordt hier steeds koeler.
2: Dat moet ook wel, want de apparatuur zit ook te loeien hier.
3: Ja, jongen, het is nog steeds warm, maar de koelere dagen komen eraan. Wat hebben we zometeen?
2: Zometeen gaan we naar de VN-dai van SC Heerenveen. Visserijdagen staan voor en daar gaan we het ook nog even over hebben.
3: En de voetjes gaan van de vloer met Madonna.

0: Sparkle Train en You Were My Friend. Nou, jullie zijn allemaal nog luisteraars van ons, hè?
1: Oh. To an end.
0: Zij komt nu tot een end.
2: Ja, zij wel.

0: Afslag maandag, het is 11 minuten over 9.
1: Ja, supporters van SC Heerenveen die kunnen zaterdag 4 juli terecht in en rond het Abel Lenstra stadion. En dat is dan voor de jaarlijkse Fandai. De open dag die duurt dan van 11 tot 3. Biedt bezoekers gelegenheid om kennis te maken met selectie en deel te nemen aan verschillende activiteiten. Een vast onderdeel van de Fandai is een spelerspresentatie waarbij de selectie van het eerste elftal aan het publiek wordt voorgesteld. En ook nieuwe spelers worden officieel welkom geheten. Daarnaast kunnen supporters handtekeningen verzamelen en met spelers op de foto. Onder andere Bernd Klaverboer, Aimé Altena, Rinkel Meerveld, Max Sens, Riviera, Jasmijn Racing en daar komt hij hoor, Vasilios Zagaretis. U weet, Erik heeft geen verstand van voetbal, dat maakt niet uit.
0: Het zijn ook allemaal moeilijke internationale namen.
1: Ja, dat is waar. Die worden daarbij genoemd. Op het terrein van de noordzijde van het stadion zijn verschillende stands aanwezig van sponsoren, supportersverenigingen en de kidsclub. En natuurlijk is er ook voor de Schanser gedacht, want ook zijn er eet- en drinkgelegenheden. Verder worden vanaf 11 uur gratis mini-stadion-tours georganiseerd. Die vertrekken iedere 10 minuten vanaf de ingang D. En zodat bezoekers een kijkje kunnen nemen achter de schermen van het Abel Lenstra stadion. Nou, wat denk je nou wat het kost, Ronald?
0: 5 euro's?
1: Nee, dit is helemaal gratis. U mag gratis naar binnen.
0: Dat is fijn. Ik zag dit weekend op Instagram een filmpje van een vader. En die filmde zijn twee kinderen. Want die wouden opblijven voor het Nederlands elftal.
1: Oh ja.
0: Maar dat was natuurlijk veel te laat. Dus hij zei, als jullie de naam van een voetballer correct kunnen spellen, dan mogen jullie opblijven. En ik kies de naam die gezegd moet worden.
1: Ja.
0: Nou, dat was natuurlijk gedoemd om te mislukken.
1: Ja, ik heb het wel gezien. Een fantastische video. Snappen,
0: ja. Dan gaan we naar de visserijdagen in Stavoren. Van vrijdag tot en met zondag zijn die visserijdagen er weer. Donderdagmiddag is er al een openingsconcert met de Pajusjongens. En vrijdag wordt het evenement dan officieel geopend. Dan is er ook een schippersborrel. Optredens van Lean and the Rattlesnakes en Mama Mafia. Op zaterdag is er een markt met onder meer oude ambachten, modelbouw en oude motoren. Ook zijn er attracties voor kinderen zoals een springkussen, een draaimolen, een bungee trampoline en pannenkooi. Op het IJsselmeer zijn er afhankelijk van de weersomstandigheden allemaal activiteiten. Waterskiën, banaanvaren kan. Het zit er allemaal in. En de Marine Roadshow is aanwezig. Dat is een duikvaartuig waar je dan in kan. En er zijn op verschillende locaties muzikale optredens. Verder is er ook een reunie voor vissers en oudvissers, een jollenzeilwedstrijd en een visserijdemonstratie. De dag wordt afgesloten met optredens van Hessel en Ineke, 69 Comeback en de top 40 coverband Mill Street. Zondag dan is er een kerkdienst met medewerking van muziek op de Lietse Zuidwesthoek. En aansluitend worden dan de vissersmannen uitgezwaaid bij de havenmond. Concurrentie voor de Tollship Races. Want die beginnen ook nog in Harlingen.
1: Klopt. Zometeen gaan we naar Beach Rockers. Sweeperdai, de Jaarmarkt in Sint-Niek, de heeg van de Tour in Jouweren. Het wordt een druk programma.
0: De regio bruist van de evenementen. Zometeen muziek van Katy Perry, Chain to the Rhythm. Die hoor je na deze van Abel. Neem me mee op Radio Spannenburg. Je zit al

0: bij de boot op het Sjoekemaar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloorn. Radio Spannenburg. Op 96.4 en 106.7 FM.

0: to the rhythm. Katy Perry, Chained to the Rhythm. Oh, de zomer is in het land, allemaal festivals. Ja. Onder andere beachhockers, hè?
1: Ja, die keert vrijdag 3 en zaterdag 4 juli terug in het recreatiepark De Ulesprong. En dat is in Sint-Nicolasga. Vrijdag staat volledig in teken van de muziek uit de jaren 90. De Zeros en de Tents. Op de mainstage treden onder andere weer Paul Elstak op. Venga Boys zijn aanwezig. Special D is ook aanwezig. En er is een Guilty Pleasure Area. Met artiesten zoals Lange Frans en DJ Sean. Heel interessant. Op het festivalterrein zijn ook food trucks, een karaoke en verschillende horecagelegenheden aanwezig. En op zaterdag zijn er meerdere podia met uiteenlopende muziekstijlen. Op de Mengelmoes stage staan onder andere Chris Cross Amsterdam, Broederliefde, Monica Geuze, Sam Hofman en Joanna Fraser. En op de Planeren stage, daar is een programma met House and Trance, terwijl de Brood stage in het teken staat van de Urban, Afro House en Reggaeton. Tickets zijn verkrijgbaar via beachrockers.nl.
0: DJ Jean aan het mixen.
1: Oh, is dit zover?
0: Bekende fragmenten.
1: Ja, dat komt uit zo'n, wat was het, RTL-programma?
0: RTL, ja. Nee, winstig gestie ja.
1: Oh, nou komt hij hoor. Ja.
0: Oh, heerlijk. Oh, mogen we het niet meer over hebben. We gaan het hebben
1: over... Nee, boos op, hè? Ja, we daar boos om. Ja.
0: We gaan het hebben over de Swieperdij. Op de Nutsbaan in Jouren komende vrijdag de traditionele paardenkoers van de Swieperdij. Haardraverij en renvereniging Jouren die bestaat sinds 1885. Behoort daarmee tot de oudste drafsportverenigingen die ons kleine kikkerlandje telt. Sinds 1928 worden op de Nutsbaan jaarlijks 2 koersdagen georganiseerd. Tijdens de Swieperdij staat onder meer de draverij om de Gouden Swiep op het programma. Entree 7,50. Kinderen tot 15 jaar gratis toegang. Programmaboekjes te downloaden op grasbanen.nl/jouren. En een noot, Radio Spannenburg is erbij met de live-uitzending aanstaande vrijdagmiddag.
1: Yes.
0: Bonusradio.
1: Zeker. In het centrum van Sint-Nicolasga, dat is veel aan de hand in Sint-Nicolasga, mensen, is zaterdag 4 juli de jaarlijkse jaarmarkt. Van 10 tot 4:30, dan staan verspreid over het dorp diverse marktkramen opgesteld. En daar kunnen bezoekers rondkijken en inkopen gaan doen. Gelijktijdig vindt in de Heemstraatstraat een uitgebreide oldtimer show plaats. Daar zijn niet alleen klassieke auto's te bewonderen, maar ook tractoren, stationaire motoren en van ander historisch materieel. Daarmee bieden daar zowel voor liefhebbers van markten als historisch vervoer een uitgebreid programma.
0: En het laatste evenement voor dit blokje is Heeg van de Tour. Dat is een muziekfestival in de Midstraat in Jouren, zaterdag 4 juli van 2 tot 5. Het dwelorkesten die verzorgen dan samen met slagwerkgroepen optredens op verschillende locaties in het hele centrum. En daarmee wordt het winkelpubliek en jou als bezoeker van het terrasje de hele middag getrakteerd op lekkere live muziek. Het werd in 2022 voor het eerst georganiseerd, trok toen veel publiek. Initiatiefnemer is dwelorkest de Joostse Skomkoppen dat het festival organiseert in samenwerking met de horecaondernemers en de winkeliersvereniging. Bezoekers kunnen die middag dus vrij langs alle verschillende optredens wandelen. En het tijdschema en wie er allemaal optreden, dat kun je op social media vinden. Maar er hangen ook wel flyers daar in de Jouren. Dus dan kun je lekker wegdwaaien.
1: Ja hoor, zo is dat.
0: Ja.
1: Zometeen het weerbericht. Kijken wat er gaat worden. Het wordt in ieder geval koeler. Heerlijk.
0: Terwijl ik nu zie mijn warmte
1: wil instarten van vind niet waar. Jammer.
0: Ja.
1: Jammer.
0: Ja, maar ja, het komt misschien toch wel weer terug. Hè?
1: Nee, laten we hopen
0: misschien
1: van niet.
0: Dat er nog een tweede hittegolf nog
1: aan. Ophouden, ik wil het er niet over hebben.
0: Oh, nou. Dan gaan we toch maar een beetje genieten van deze plaat.
1: Goeie idee.
0: Dietwaar, Simmerwarmte.

0: Breakfast in America van Supertramp. De luchtdruk in Balk op dit moment 1024.
1: Radio Spallenburg. Weerbericht.
0: Krijg je van Erik de Boel.
2: We beginnen de nieuwe week met wat wegtrekkende bewolking in de vroege ochtend. Daarachter volgt in het land wat droge en vrij zonnige dag. De wind die draait naar het noordwesten is meestal matig van kracht. En hierdoor wordt de geleidelijke koude of koelere lucht aangevoerd. En dat gaan we merken als eerst in de kustgebieden, waar het zo'n 20 tot 23 graden wordt. Landinwaarts ligt de temperatuur nog steeds op zomerse waarde van 25 tot lokaal 28 graden. En in onze regio zitten we daar intussenin met 24 graden. In de nacht na dinsdag koelt af naar zo'n 15 graden in onze regio. Verder verloopt die dinsdag droog met een mix van zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Er staat een zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen en de temperatuur loopt uit naar zo'n 22 graden. En daarmee zal op dinsdag hoogwaarschijnlijk een einde komen aan de officiële hittegolf. Maar de regionale hittegolf in het zuidoosten houdt nog even aan, want dan kan het nog altijd 25 graden gaan worden. En de rest van de week is het vrij normaal Hollands zomerweer met temperaturen rond of iets boven de gebruikelijke waarde voor de tijd van het jaar. Dat betekent dat de hittegolf in het zuidoosten, ja, die kan nog steeds aanhouden, want daar liggen de maximale temperaturen nog tussen de 25 en 28 graden. In het midden wordt het ongeveer 23 en 24, maar bij ons 22 graden. En af en toe is er een kans op een bui, maar vaker blijft het droog. Dus lekker die raampjes open, lekker door laten luchten, maak alles weer cool.
0: Ja.
2: Want die 30 graden in mijn woonkamer van laatst was ook niet om te lachen.
0: Nee.
2: Niet goed.
0: Nee. En de airco kan weer uit, dus goed voor het milieu.
2: Zo is dat.
0: Toch?
2: Ja.
0: 2 minuten over 9:30, afslag maandag.
2: Zometeen, jubileumconcert Concordia gaast meer. Verder lezing over beleefplekken, Excelsior bij Muziek in de Kerk en een opening van de expositie van Aukie de Haan hoor je straks.
0: En de muziek is lekker, daarom luister je Radio Spallenburg. Shepherd, Geronimo, komt eraan, is een klassieketje. Salt and Pepper, this is You Showed Me.

0: Diesel, Going Back to China.
1: Wordt steeds goedkoper, hè, die diesel?
0: Ja, gelukkig wel. Minder oorlog, lagere benzine en dieselprijzen.
1: Minder oorlog, lagere prijzen.
0: Ja. Okay. Mooie deals maken ze in de wereld, ja. Wij gaan naar de evenementen. Hè? Jazeker, de digitale postduif is weer in de ronde gevlogen.
1: Ja, die wel. Muziek
0: komt. Hij had het warm trouwens. Hè?
1: Ach, dat waren een beetje.
0: Respect voor de digitale postduif.
1: Maar weet je, dan geven we al die bezorgdiensten geven allemaal ijsjes en water. Maar niemand gaat onze duim een beetje eten en drinken.
0: Dat is zielig. Terwijl er wel massaal weer is ingestuurd.
1: Ja, nou, we gaan maar snel bezig. Ik heb hem een extra bakje water gegeven vandaag. Muziek komt Concordia Uitgaansmeer. Die viert zaterdag 4 juli het 115-jarig bestaan met een jubileumconcert. Het concert begint om 8 uur. Vindt plaats op het terras. Bij de brug in Gaasmeer. Toegang kost niks. Tijdens de feestelijke avond wordt gastmuzikant Volkert Hans mee aan het programma. Met zang, trompet en saxofoon verzorgt hij samen met Concordia een gevarieerd concert. Muziekkorps staat onder leiding van dirigent Hans van Eschoten. Met het jubileumconcert wordt stilgestaan bij het 115-jarige bestaan van het muziekkorps. Maar dat zei ik al.
0: Ja. Dan gaan we het hebben over, over een lezing van architect Nienke Riekst-Jukema. Dat is op donderdag 2 juli in bezoekerscentrum Mar en Klif. Die vind je in Oude Meerdum. S'avonds om 8 uur geeft zij de lezing met als titel Beleefplekken. Tijdens de lezing vertelt Jukema over haar werk op het snijvlak van architectuur en beeldende kunst. En daarbij staat de relatie tussen mens, dier, landschap en beleving centraal. Aan de hand van verschillende projecten laat ze zien hoe ontwerpen kunnen uitgroeien tot een functionele ruimte, een bijzondere beleefplek of een herkenbaar landmark. Entree voor de lezing €7,50. Krijg je ook koffie of thee bij. Aanmelden kan op de website. En dat is nationaallandschap.frl.
1: In de Tsjerke On a Dock in Lemmer, daar wordt zaterdag 4 juli opnieuw een concert gehouden met de zomerse muziek. En dat is dan zomersessie muziek in de kerk. En deze keer verzorgt het gemeen koor Excelsior uit de Lemmer het optreden. Het koor of concert begint om 3 uur. De concertreeks wordt mogelijk gemaakt door de vrijwilligers die betrokken zijn bij de openstelling van de kerk en door Stichting Oud Lemmer. Excelsior bestaat uit enthousiaste zangers en zangeressen die wekelijks in Lemmer optreden. De vereniging kent een lange geschiedenis met een harmonieorkest dat in 1896 werd opgericht bij een gemengd koor. En dat bestaat sinds 1914. En onder de leiding van dirigent Jan Andries Dijstra brengt het koor een afwisselend programma.
0: En de laatste voor dit blokje. Dat is een expositie die geopend wordt in het Papagenenhuis in Lemmer. Dat gebeurt dinsdag om 10 uur. Het is een expositie van Aukje de Haan. Haar werk is geïnspireerd op water, zeilen en de vrieswatersport. Met krachtige penseelstreken schildert zij onder meer scootjes, zeilboten en andere maritieme taferelen. Vaak op groot formaat en op zeildoek. Naast haar maritieme werk maakt ze ook schilderijen van vuurtorens, koeien, modellen en portretten. Ze werkt voornamelijk met olieverf en maakt daarna schilderijen in opdracht. De expositie die is dus op dinsdag 30 juni, de opening om 10 uur. En daarna iedere week te bezoeken op dinsdag tot en met vrijdag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. Evenementen kun je insturen op de e-mail info @radiospannenburg.nl. En daar komen ze tegenwoordig ook op televisie voorbij, hè?
1: Jazeker. En het leuke is vanaf 1 juli ook bij Ziggo te zien.
0: Oh, hè? Dat heeft even geduurd.
1: Het werd tijd.
0: Ja.
1: Het werd tijd.
0: Daar kregen we ook al vragen over, maar we konden daar nooit een fatsoenlijk antwoord op zeggen. Want dat hebben we helaas nog niet in de hand.
1: Nou, de enige die dan volgt is de vrienden van Odido. Maar die komen
0: die
1: ook snel.
0: Ook nog.
1: Ja, die komen snel. Die komen snel. Nou, dat dus.
0: We gaan ons opmaken voor het leukste kwartier.
1: Ja, we zitten in het leukste kwartier natuurlijk.
0: Het leukste kwartier van de Nederlandse radio. Het is 9:45 geweest.
1: Ja.
0: Zometeen uitsmijter en het bonusmateriaal. Nou, wat dat is, dat hoor je zometeen. Eerst gaan we eventjes luisteren naar deze prachtige plaats van Sting. Love is de Seventh Wave.

0: en Freek. Deze is volgens mij...
1: Yo, we gaan naar het stichtelijk woord. Hier is Erik de Boer.
2: Jazeker. Heb je nou zelf tips voor dit programma? Kun je ze mailen. info@radiospannenburg.nl. Heb je nou wat gemist? Dan is dat een enorme...
1: Schande! Dat is een enorme schande!
0: .nl.
2: Dan is dat een enorme schande.nl. Je kunt dat 4 weken naar daar terugluisteren. En anders via radiospannenburg.nl.
1: 4 weken?
2: 4 weken. En anders gewoon via de FM-zender. Dat moet ik eigenlijk zeggen.
1: Oh.
2: Ja, via 8 en 10. Soms. Ja, leuk. Wij reden... En download de app.
1: En download de app voor Android en iOS.
2: rtvspannenburg.nl/app.
1: Ja, dan ben je weer helemaal op de hoogte. Dan gaan we naar de uitsmijter. Jij volgt het WK voetbal beter dan ik. Hoe laat moet er gespeeld worden?
2: Was het niet 3 uur dinsdag?
1: Drie uur s'nachts.
2: Maandag op dinsdag, ja.
1: Ja, dan ligt half Nederland natuurlijk te pitten.
2: Ik ook.
1: En we willen toch nog wel een beetje een Hollands feestje hier neerzetten.
2: Dat kunnen we regelen, Ronald.
1: Ja, niet live, want Arie Ribbens leeft niet meer.
2: Zonde.
1: Ja, maar we gaan wel de Polonaise Hollandaise eventjes doen.
2: Nou, natuurlijk.
1: Nou, wat een feest op een radio nog even. Hè. Zo, en dat voor 10 uur nog.
2: Dat mag wat kosten hier, jongens.
1: Ja. En we hebben nog wat Duitse bonusmateriaal. Komt er allemaal aan. Blijf bij Spannenburg.
2: Hou
1: voor lekkere muziek.
2: Hou maar het. Alles uit, behalve de radio.
1: En de Polonaise.
2: Het is warm.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Sieroere.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door 2 zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De Britse prinses Catherine heeft in een etmaal de 3 hoogste bergen van Groot-Brittannië beklommen. Ze haalde daarmee geld op voor het ziekenhuis waar ze aan kanker werd behandeld. Catherine maakte in maart 2024 bekend dat ze kanker had. Een half jaar later was ze klaar met chemotherapie. Bij een foto van de hoogste berg van Schotland, de Ben Nevis, schrijft ze dat kanker niet alleen met medicijnen moet worden behandeld, maar dat er tegelijk aandacht moet zijn voor de geestelijke gevolgen. Na Duitsland is ook het hitterecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegde de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijnsgevoel, Jestien Snijnske Muziek. Snijnt te woon om 8 uur en snijnt te midden om 4 uur.

a bercé mon cœur pour la vie, la mer. Qu'on voit danser le long

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overhoeren.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïense aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegt dat de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Turnster Sanne Wevers heeft bij haar eerste wedstrijd in 2 jaar direct de Nederlandse titel op het onderdeel balk veroverd. De 34-jarige Wevers greep 8 jaar geleden voor het laatst NK-goud. Wevers werd 10 jaar geleden Olympisch kampioen op de balk en voegde daar nog 2 maal EK-goud aan toe. Op de Spelen van 2024 miste ze de finale, waarna ze niet meer in actie kwam. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles hoe blommen, bisten en uw Friese landschap, jestien het natuurprogramma. Else vierde snij van de mannen om 1 uur. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunstwerken krijgen daar geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijne Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3:00 gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

eigenlijk al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuiterregio, Eftegroen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijswiekijn. Sneun om half uur.

vogeltje. Soms vlucht het mij om. Wol alleen al maar zielen. Wol net denken om mooi. Nou, wie is altijd bij mij? Ik in dit oud boord. Zo nog zelf naar de wimpel. Loop nog zelf

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas op de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. Dat wordt nog onderzocht. Sinds vrijdag zijn zeker 15 mensen in Duitsland omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. Net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de derde dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. Daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de 8e finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

Stem ergens al op een van de horenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat is die Spannenburg Sport. Snijn om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 12 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. En ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over die brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunst krijgen er geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de 8e finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.